aan de popje zaten. Dan een schwaar moment de maal die volzetten, jong. Zet even mis, ja, in het beugelis doepen. De keel, de woorke knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hè? Hehehe, dat is goed, hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat pinten, weet je, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hè, wat doen.

aarde pomp je zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, in het beek, lees toepen, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat pitten, weet je, als ze, joh. Dat is het er niet meer zijn, maar dat is maar, helemaal toch.

2000 kan het niet waar zijn. Momenten maal, we zullen jong. Let even mee, ja, is het meeglees. Doe per de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is toch ja niet normaal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het niet meer daar. Maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: De andere hebben een rugbrust, dat kan ze maar te wel.
1: Ja.
0: De rugbrust die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mis, ja, in het beest lees toepen. De keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen even. Ja, dat is, dat is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

baby. Ja, in het buik leest toepen, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is toch jij te maken? Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitten, weet je, dat is zo. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, we doen.